gewoon je kop in de kont gooien. Wie wint, die waagt. En dat is al zo sinds de middeleeuwen.

0: pijn.
1: Muizentieverik, dat woord bestaat helemaal niet.
0: Natuurlijk wel in de dictionarium. Tussen poppendokter en prehysterisch. En het werkt als een toer.

Zo ziet u maar. In Berlijn heeft iedereen een adembenemende huisgenoot. En sommigen zelfs twee.